Wat merkt die Verchten in din Leben? En wo gleifst die kämt Vercht von? En wat von Einfluss, wat von Resultat haft Vercht in din Leben? Welkom to de Evangelische Botschaft Radioprogramm. Mijn naam is Wes Heppner. Ik zie zo dankbaar dat u harken des, dat u hier best. Vandaar de tweede poort van de geschicht van David, wo hij voor den koning Saul kämt. En Saul haft een bijzend jest van Vercht. Gott sin jest as wahrgenommen von arm, and Gott lat arm des beisen jest von Vercht han. En wat passiert, wo des beisen jest von Vercht wat eva kum, and ook warum Gott lat dat alle passieren, wat Gott sin plonen dit, David ein dag könig te mehren. So wo amma die harchen des Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States, dankschön für harchen. Ik wens die Gott segen. En ik vrij me dat je hier van deel bent, voor deze tweede poort van de geschiedenis van David. David komt naar een palace.

bin ich recht in diese Entscheidungen, was er merkt. Gott merkt David hier reut, zum den nächsten König sein von Israel. Wann David auch bloß die Chop spielen, das versau. Ich denk einmal, Gott will haben, wie sein Arbeiten tun, was wir vielen denken, sind too clean. Das wird mir nicht helfen. Kriegst es David hier dort mit Chop spielen. Aber Gott hat einen Plan. Er will die Wort lehren, durch den Dienst. Vielleicht von Dienst, was du wieder wirst tun, wieder in dein Leben. Saul dacht, hij had David gebracht om hop spelen, dat hij niet meer in vergt would leven. God had David gebracht om aan deze stede wiesen, om aan leren de wee van een koning. En mijn vriend, vielleicht deed God dat zelfs je met die. God wil die ook leren. Eensmaal zijn dat in de kleine dingen wat God ons ontproven deed. En God zegt, ze wie true. En waar hij ons leren dat en eruit merken dat voor wat is te komen. Ik wil die moed merken van jou. God bezorgt zich over al die empfindelijkheden, al die kleinigheden, wat we denken, waar zal dit passeren, waar zal dit uitkomen? David had vielleicht ook krijg, zo je dacht. Waar wil ik een dag in palace zijn? Waar wil ik leren van koning zijn? En God merkt dat eruit. Hij stelt krijg de rechte persoon in de rechte stede om die leren. Ik wil die moed geven voor drie jaar. Zie drie jaar van plan. Krijg ze zijn tijd voor David.